We vielen met de deur in huis met de polka Mathieu Pecquara van het zangduo Duo Aquilera Brites. Dat zijn Aristóbulo Aquilera en Carlos Brites. Een razend populair duo in Paraguay, zoals er zoveel zijn. We hebben echter een probleem. We hebben geen idee wie de harpist is. Trouwens, ook niet wie de accordeonist is. En dat gebeurt heel vaak. Het wemelt in Paraguay van de duo's die veel platen maken en die zich omringen met de beste instrumentalisten. Maar ja, men vond het niet nodig om deze op de plaat te vermelden. Ook documentatie helpt ons niet verder. Er worden namelijk steeds verschillende harpisten genoemd. Toch willen wij u dit soort opnamen niet onthouden en zullen er af en toe eens eentje van draaien. We gaan u nu voorstellen aan een van de weinige en misschien wel de eerste vrouwelijke harpisten van Paraguay. En daarvoor gaan we weer naar Frankrijk, jaren 50, waar we haar voor de eerste keer tegenkomen. Hoe heet ze? Ada Valiente. Zij was de derde harpiste van 1957 van de vooral in Frankrijk toen al bekende Les Garenies de Francisco Marin. We beginnen met Tres de Mayo.

Een gezongen pourrage, waarin ook haar tweede echtgenoot Pedro Lequisaman meezingt. Mariposa mi.

Ada was de dochter van de wereldberoemde legendarische klassieke gitarist en componist Agustín Pío Barrios uit Paraguay. Hij staat ook bekend als Nitsuga Mangoré, die werd geboren in 1885. Zijn composities zijn internationaal bekend en werden door klassieke gitaristen zoals bijvoorbeeld John Williams overal gespeeld. Zijn dochter, Ada Valiente dus, naar de naam van haar moeder, werd geboren in Asunción in 1925. Door haar eerste huwelijk met Emilio Bobadilla Cáceres ging ze Isabel Cáceres heten, maar ze werd ook wel Nenequita genoemd. Als eerbetoon aan haar vader, Mangoré, alias Agustín Pío Barrios, laten we een van zijn composities horen op gitaar. In het kader van dit programma één met een echt Paraguayaans karakter. Het werd door hem op de plaat gezet in 1928. Adanza Paraguaya.

De gitarist en componist Francisco Marin kwam al naar Europa met het ballet Joaquín Pérez Fernández in 1950 en gaf voorstellingen in heel Europa. Daarna richtte hij in Parijs in 1953 Les Garanies op en hield dat vol tot 1985. In de jaren 70 ontving hij in Frankrijk een hoge onderscheiding vanwege zijn vele muzikale verdiensten. Zijn platenproductie is gigantisch. De harpiste Ada Valiente richtte in 1958, na haar tijd met Francisco Marin, met haar tweede echtgenoot Pedro Leguizamón een eigen kwartet op, Los Quayaquí. Ook zij bleven in Europa actief en maakten veel platen. Haar man Pedro was een uitbundige zanger. Van hem hoort u nu met dit kwartet Achimoye Quarapé. Oh.

Van dezelfde plaat gaat u nog een eigen compositie horen, Romance Guarani. Het wordt gevolgd door een zangnummer van een andere plaat, Aires Bonita.

Tot slot hoort u van Ada Variante nog een eigen compositie. Misschien is het aardig om te vermelden dat de samensteller van dit programma, Henk Braaksma, de typische gitaarslag voor de polka leerde van haar man Pedro Leguizamón toen deze in Nederland was. Ada Variante stierf in Parijs, veel te jong aan een ernstige ziekte. Nu nog de solo met Los Moyaki, A Danza Nativa.

En toen liep daar in 1958 een jochie van 8 door de straten van Parijs. Aan zijn ene hand zijn vader, aan de andere zijn moeder. Ze vormden een trio, het Conjunto Folclórico Paraguay Tropical. Ze toerden een beetje door Europa, vooral Parijs. Dat jongetje heette Nicolasito, koosnaam voor Nicolas, en hij was de harpist. Gelukkig was er een platenmaatschappij die dacht, daar moeten we maar zijn grammofoonplaat van maken. Die kwam er in 1960, zodat we nu kunnen luisteren naar zijn prestaties als 10-jarige Melodia Paraty.

Op de plaat stonden 8 titels. Papa en mama zingen nu uit volle borst mee in het Guarani. Hier met Ik heb geen schuld. N'tjarekoi la culpa.

De geoefende luisteraar hoort natuurlijk meteen dat we hier niet naar een folklorezangeres luisteren. Dat klopt. Zijn moeder heette Pora Aguilera, een klassieke operasopraan die met haar uitgebreide carrière al zo'n beetje alle belangrijke podia in de wereld had bezongen in tenminste 24 bekende opera's. Ze onderbrak haar glansrijke carrière om met man en zoon lief een tijdje te toeren met hun Conjunto Folclórico Paraguay Tropical. Dit wonderkind, geboren in Asunción, Paraguay, op 20 maart 1949, kreeg al les van zijn vader Isidro Caballero op 3-jarige leeftijd. Een jaar later trad hij al op voor publiek. Op zijn 6e ging hij al naar Uruguay en Argentinië en acteerde in grote zalen als de kleine grote meester, terwijl hij op zijn 9e al in de Sovjet-Unie een onderscheiding kreeg. Hij won in 1957 in Moskou de eerste prijs op het Sixth World Festival aldaar. Hij zou zich ontwikkelen tot de grootste harpvirtuoos van Paraguay. Al op zijn 4e was hij in staat een compositie te maken voor zijn moeder. Deze compositie, Flor de Jasmin, gaat u nu horen.

De kleine Nicolasito, inmiddels Nicolas geworden, wordt naar het conservatorium in Parijs gestuurd. En moeder Pura nam na enige tijd haar carrière als operazangeres weer op. Op het conservatorium leert hij ook andere instrumenten bespelen. Zijn opleiding wordt afgerond en hij is er directeur orkestal. Terug in Paraguay kon het echte werk beginnen. Hier begint zijn triomftocht. Zijn vingers gaan net zo snel als de vleugels van de kolibri. Danza de Colibri.

De klassieke opleiding die Nicolas in Parijs had genoten, maakte hem tot een all-round muzikus. Op een van zijn langspelers ontbreekt dan ook de Paraguayaanse muziek en vinden we alleen klassieke stukken, zoals bijvoorbeeld van Chopin, de Nocturne opus 9.

Om zijn Paraguayaanse roots niet uit het oog te verliezen, hoort u nu weer een staaltje van zijn kunde in zijn eigen taal, zullen we maar zeggen. Cerveceria Americana.

Nicolas werd in Paraguay een autoriteit en is ten tijde van dit programma 71 jaar oud. Hij begeleidde talrijke artiesten zonder dat zijn naam altijd op de platenhoes werd vermeld. Hij organiseerde scholen, festivals, congressen en zo meer. Ook bewerkte hij veel muziek van anderen. We geven nog enkele voorbeelden van de bekendste zangers van Paraguay, Aníbal Lovera en zangeres Betty Figuera. Het lied dat Aníbal zingt was en is erg populair en het is bijna zeker dat Nicolas hier weer als harpist optreedt, Josefina. Het volgende lied dat gezongen wordt door Betty Figueroa is een wals en heet Recuerdo de una noche. En samen zingen ze dan nog de canción Aurora Rebeca.

Een lied over de Chaco-oorlog tussen Bolivia en Paraguay van 1932 tot 1935, gezongen door José Manuel Soler. Soldado del Chaco. Dit programma werd samengesteld door Henk Braaksma.

Vandaag in Folk It, hier bij de Concertzender, aandacht voor de Turkse etnomusicoloog en accordeonist Muammer Ketencoglu. We hoorden zojuist een Bulgaars lied, Turska Kopanitsa. Ketencoglu werd in 1964 in Tire in West-Turkije geboren. Hij leerde accordeon, gitaar en piano spelen op de blindenschool. Hij speelde in die tijd populaire muziek. Vanaf 1986 studeert Ketencoglu aan de Bosporus Universiteit. Dan ontstaat zijn belangstelling voor Griekse muziek en vooral voor de genres laika en rebetika. Als afgestudeerd etnomusicoloog onderzocht en publiceerde Ketencoglu over onder andere de Oost-Europese klezmer, de Armeense en Romeli muziek. Ten slotte heeft hij vanaf 1995 tot nu een radioprogramma voor het Turkse radiostation Açık Radyo. Vandaag in Folk It een aantal stukken afkomstig van cd's die verschenen in de periode tussen 1993 en 2018. We beginnen met een stuk van de meest recente cd met Roemeli muziek uit de Balkan, Bacelerde Bal Kabak. U hoort de stemmen van Selda Kocak Uzuntas en Sule Kocaman Saraj en uiteraard Muammer Ketencoglu accordeon.

En dat was tot slot Gül Kokuzu, uitgevoerd door onder andere zangeres Deniz Kaytancıoğlu en Muammer Kaytancıoğlu accordeon. De volledige lijst van de stukken die in dit programma te horen zijn, die vindt u op onze website concertzender.nl. Dit programma over de Turkse etnomuzikoloog en accordeonist Muammer Kaytancıoğlu vervolgen we nu met het nummer Kanga Dasmaş uit Noord-Albanië.

Dat was Focica de Chicuare. Zelda Kocak-Ozuntas werd begeleid door Muammer Kecan-Joglu. Dit is Folk It bij de Concertzender. Vandaag muziek van de Turkse Muammer Kecan-Joglu. Muammer Kecan-Joglu vervolgt deze uitzending met het Griekse Tisto Vergalan.

Jamie de Jelken Achmasma in Roemeense stijl. Het nummer werd gezongen door Selda Kocak Ozuntas, begeleid door Muammer Kecandoglu. Selda Kocak Ozuntas en Shule Kocaman Saraj vervolgen met het Moldavische Kecicim

En dat was tot slot Onate Fusje Djemedanit, een oud volksliedje uit Kosovo, gezongen door onder andere Sumro Agirujan. U luisterde naar de bewerking van Muammer Ketanjoglu. Bijna het einde van deze Folkhit. Samengesteld door Geert de Vos, met dank aan Muammer Ketanjoglu voor de geselecteerde muziek. En we danken ook Muharrem Argun voor hulp bij de programmatekst. Tot aan het einde van het programma kunt u nog luisteren naar Ben Bir Sabah Erken Kaltim, door onder andere Tuba Özatalay en Muammer Ketanjoglu.

luistert naar de Concertzender. Het is weer tijd voor een uurtje Afrikaanse muziek. En in tegenstelling tot wat u van deze programmamaker, Francis de Souza, gewend bent, dit keer is geen 70s bandjes, maar muziek van wat meer hedendaagse groepen. We starten echter met een aantal nummers dat toch erg 70s klinkt. Maar wat wil je? Met namen als Seyon Kuti, Tony Allen, Ebo Taylor en Polyritmo de Cotonou. Op Seyon zelf na, allemaal oude rotten in het vak. Inderdaad, vertrouwd en toch hedendaags.

In het laatste nummer dat u hoorde, Orchestre Polyrythmo de Cotonou, was de stem te horen van de Malinese zangeres Fatoumata Diawara, die inmiddels onder meer in Nederland furoren maakt. Eind januari speelde ze twee keer voor een uitverkochte grote zaal in het Tropentheater in Amsterdam. Het lijkt erop dat ze groter wordt dan Oumu Sankare, in wie een groep ze kon rijpen. De volgende track is van deze Fatoumata Diawara en daarna blijven we even in Mali hangen met nummers van Idrissa Somaoro en de eensnarige vioolspeler Zoumana Tereta. Voor de volledige tracklist verwijs ik u naar onze website www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender en u luistert naar ons programma Mariama. U hoorde zojuist Zumana Terreta en we schuiven nog iets verder richting woestijn met nog zanderige muziek van Souperonze, ook uit Mali, en de groep Doué uit West-Sahara, de voormalige Spaanse Sahara. En we besluiten deze Mariama met een track uit Ethiopië van Muluken Melese. Inderdaad, toch een ouwetje. Ja, u merkt het, hè. Onze programmamaker Francis de Souza kon het niet laten.

Welkom op de concertzender bij Folkit, waarin we het tweede deel over de Britse singer-songwriter Sandy Denny presenteren. Vorige maand, 40 jaar geleden, overleed deze Britse singer-songwriter. In de eerste aflevering volgden we de reguliere albumuitgaven van Denny en de verschillende formaties waarvan ze deel uitmaakte. Opnieuw gaan we chronologisch door haar carrière, maar we staan veel meer stil bij bijzondere opnamen, outtakes, alternatieve versies en live-opnamen. De oudst bekende legale live-opname is Furabata, een opname voor de BBC uit 1966. En dat was in de periode dat Denny voornamelijk traditional zong. Dat blijkt ook uit 19 Rupert Street, een live-registratie tijdens een tournee met Alex Campbell door Schotland. Een opname die pas enkele jaren geleden werd uitgebracht. Luister naar She Moves Through the Fair, een lied dat op een van de eerste Fairport-albums terugkeerde. De allereerste muzikale klanken op een album verschenen echter op de LP Galleries van The Young Tradition. Tijdens de eindmix werden pianoklanken van Denny, die men ergens op studiobanden had gevonden, aan de track toegevoegd.

Na 3 albums met Fairport Convention verlaat Sandy Denny eind 1969 de groep. Sir Patrick Spence verscheen op het album Full House, het eerstvolgende album zonder Denny. En u hoort het zo in een bewerking van Denny's vocalen. Daarna gaat u luisteren naar een outtake van haar eerste soloalbum, The North Star Grassmen and the Ravens. Het nummer Lord Bateman is een gewilde traditional. Er waren plannen dit lied op te nemen voor het Fotheringay debuut, maar een arrangement ontbrak. Vandaar dat u Denny hoort in een a cappella versie.

In het nu volgende deel gaat u luisteren naar Sandy Denny als gastmuzikant. Een van haar mooiste bijdragen is in de titelsong van Ian Matthews' debuut, If You Saw Through My Eyes. Meest bekend waarschijnlijk is haar zangpartij op The Ballad of Evermore uit het vierde album van Led Zeppelin. In datzelfde jaar maakte ze deel uit van de cast van Tommy the Musical, waarin ze de vocalen op Tommy zingt. Vervolgens een track uit een mystieke soundtrack, The Swedish Fly Girls. The Bunch was een gelegenheidsgroep met Fairport, Fotheringay en aanverwante studiomuzikanten. Ze maakte het album Rock On met klassieke rocksongs uit de jaren 50 en 60. Hier volgt Willie and the Hand Jive van Johnny Otis met vocalen van Sandy Denny.

Dit is Folk It op de Concertzender. En u luistert naar bijzondere opnamen, outtakes, alternatieve versies, een live opname van de Britse singer-songwriter Sandy Denny. Listen, Listen is een track uit het soloalbum Sandy. U hoort het zo hier in een alternatieve Franstalige bewerking. De songs op het album Like an Old Fashioned Waltz verdrinken in te barokke arrangementen. Dat het echter schitterende composities zijn, bewijzen de uitgeklede versies die bestaan. Wij laten u als voorbeeld de titelsong van genoemd album horen.

Een ondergewaardeerd album is het terugkeeralbum met Fairport Convention. Rising for the Moon is een van Sandy Denny's mooiste composities. We gaan zo luisteren naar een live versie met Fairport voor de BBC. Sandy Denny was niet vies van het coveren van songs. Opmerkelijk is de cover van Elton John's Candle in the Wind op haar laatste album Rendezvous. Oorspronkelijk stond het niet op de playlist van Gold Dust. Dat zou de titel van haar nieuwe album worden. Maar de release werd met pakweg een jaar uitgesteld. In die tussenliggende periode werd dit lied opgenomen en toegevoegd als track op Rendezvous.

We besluiten dit tweedelige overzicht van de carrière van de 40 jaar geleden overleden Britse singer, songwriter en folkzangeres Sandy Denny met de laatste bekende opname van haar. Makes Me Think of You. Makes Me Think of You is een thuisdemo van een eigen compositie waarbij ze zich begeleidt op elektrische gitaar. En dat is ook al een bijzonderheid. Deze aflevering van Folk It werd voor de concertzender samengesteld door Marius Roeting.

beste luisteraars. Stel je eens voor dat je helemaal niet weet wat je in je werkzame leven wil gaan doen. Nou, dan helpen wij u. En dat doen we door het keuzeproces met 15 songs over beroepen te laten horen. Voordat we beginnen met boer of wever, twee oerdegelijke oude Nederlandse beroepen, stellen we je gerust met Gary Rafferty. Timmerman of machinist? Zijn keuze viel uiteindelijk op diepzeeduiker.

Drie beroepen in aanzien. Mireille Ben zingt de escapades van de bakker. Het Italiaanse punk-folk-gezelschap Illuth heeft het over de pater. En Spiro Gyrus Martin Cockenham verhaalt over de twijfels van de scheepskapitein. Zal ik ook deze storm overleven? Was ik maar nooit vertrokken en had ik maar een keurig beroep gekozen?

Als bakker zit je hele dagen onder het meel, maar het kan nog gekker. Als schoorsteenveger onderga je een transformatie naar geheel zwart. Mooie gesprekstof voor een roetdiscussie overigens. Still I Span zingt in fraaie a cappella over het leven van de schoorsteenveger. Daarna Jan van Kemener, die de jeugdige overmoed van de jonge matroos bezingt.

Het gevaar ligt op de loer bij het uitoefenen van de volgende beroepen. Alistair Hullett schreef een prachtige ballad over de ziekelijke gevolgen van het werken in de Wittenoom-mijnen in West-Australië. Aldaar werd asbest gedolven. Dick Kilgan roept mijnwerkers op vooral goed te letten op de gevaren onder de grond, op een rechtvaardig salaris en het te dragen gewicht. Hij paste de tekst van een oude Amerikaanse traditional eigentijds aan als steun in de rug voor de stakende Britse mijnwerkers en dat was tijdens de Thatcher-regering. De formatie Wolfstone verhaalt over de sluiting van de eens zo machtige scheepswerven. Net als de mijnwerkers verloor het merendeel van deze arbeiders in zeer korte tijd hun baan.

0: twee beroepen nu die, neutraal geformuleerd, niet altijd uitdrukken wat er bedoeld wordt. De folkrockers van God's Little Monkeys creëerden een ministerie voor motivatie. Misschien om de desinteresse van de menigte voor politieke zaken te verbloemen. Wij verkopen alles waarmee we geld kunnen verdienen, is de cynische beschrijving die Leon Russelson geeft over de handelaar. De woorden van de dichters drukken ook niet altijd uit wat de schrijver bedoelt, maar dat is de creatieve meerwaarde van kunst en daarover zingt het Galicische Berghetto.
1: What is the answer that I shall give in your name to this great man? Give us the tools and we will finish.

Tot slot van deze Folkit een beroep met grandeur. Wat denkt u van koorddanser? Richard Thompson schreef zijn meesterwerk The Great Valerio en die is hier te horen in een versie van het Frans-Ierse Valerio. Tja, inderdaad vernoemd naar. Deze Folkit werd samengesteld door Marius Roeting.

0: prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Metso is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.
1: Discover, een ontdekkingstocht door opgegraven LP's en EP's uit de archieven van de Concertzender.

Welkom bij een nieuwe Folk It. In dit uur kunt u gaan luisteren naar een programma over het veelzijdige oeuvre van Vinicio Capossela. En we begonnen dit programma met Lampano uit 2003. Capossela werd in Hannover in Duitsland geboren, maar verhuisde al jong naar Italië en woont vanaf 1987 in Milaan. Vanaf 1990 verschijnen zijn cd's en Capossela is regelmatig ook in films te zien. En ook in Nederland tijdens zijn tournees. In zijn muziek zijn veel invloeden te horen van mediterrane en Zuid-Amerikaanse muziek. Een van zijn bekendste liedjes is Che cos'è l'amor.

Dat, net als Lampano van zojuist, is terug te vinden op de cd L'Indispensabile. Uit 2003 is die cd. Nu direct verder met dat bekende lied Che cos'è l'amor. En dus verder met de muziek van Vinicio Capossela.

dentro il ponte senza fretta. Il fiume giallo lento.

Check it out.

Tutto in una notte.

di Tiresia. Affidati il mio viaggio alla tua sentenza.

0: spalle un remo, abbandona la casa e vai errante nel sole, fino a gente che non batte il dorso del mare, che non conosce cibi conditi col sale, che confonderà il remo con un ventilabro, un rastrello per spargere intorno sementi, per pettinarle alle crine dei venti. Lì lo poserai, offrirai sacrifici, la morte ti coglierà dal mare, consunto da splendente vecchiezza, tra gente felice attorno, questo ti dico, senza tema né dubbio.
1: U luistert naar een aflevering van Fogit over Vinicio Capussela. En u hoorde zojuist Dimmi Theresia. Vinicio Capussela wordt vaak vergeleken met Tom Waits. En hij maakt zelf ook geen geheim van de invloed van Tom Waits op zijn werk. Ook is de Amerikaanse gitarist Mark Ribot vaak samen met hem en Tom Waits te horen. Zo ook in Abandonato, afkomstig van de cd Rebetiko Gymnastas uit 2012. Dat gaat hij zo meteen horen en daarna hoort hij Dalla Parte di Spesotto van Ovunque Proteggi uit 2006, gevolgd door Miserlou van wederom Rebetiko Gymnastas. In Miserlou hoort u de Griekse zangeres Kaite Natali. En overigens kunt u natuurlijk ook de volledige speellijst vinden in het programma op onze website concertzender.nl.

En het was tot slot van deze Folket Lo Sposalizio di Malo Servizion van Vinicio Capossela. De volledige speellijst van dit programma, ik zei het al eerder, vindt u zoals gewoonlijk dus op onze site concertzender.nl. En dan kunt u tot slot nog luisteren naar Il Puminale, afkomstig van de CD Canzoni della Cupa. En die is uit 2016. Dit programma werd voor u samengesteld door Geert de Vos.

In deze aflevering van Folk It gaan we muziek horen afkomstig van het Italiaanse eiland Sicilië. Gezongen door twee Siciliaanse zangeressen, te weten Rosa Balistrieri en Giada Salerno, beter bekend als Chiatuzza. We begonnen dit programma met A Virinella van Balistrieri, opgenomen in 1973. Ze werd in 1927 in Lucata op Sicilië geboren en overleed in 1990 in Palermo. En ze is een van de grootste vertolkers van het Siciliaanse lied en is daarnaast een belangrijk inspirator geweest van degene die zich tijdens en na haar leven met Siciliaanse muziek bezighielden. We gaan verder met haar Furia Fari ne Palazzo in een opname uit 1978.

Et nun mi confesso, Q, sung you Adanatu, uitgebracht in 2012. En overigens kunt u natuurlijk alle titels ook zelf lezen in het overzicht op onze website concertcenter.nl.

En dat was Figliuzza ca nascisti a Quinici Uri, gezongen door Chiatuzza. We gaan nu weer naar Rosa Balistreri. Ze werd geboren in een arm gezin met een jaloerse, gewelddadige vader en was vervolgens niet al te gelukkig getrouwd. Poging tot moord op haar man, die vervelend deed, zo zegt de programmamaker, tegen hun dochter, deed haar in de gevangenis belanden. Haar dramatische manier van zingen wordt wel gezien als een manier om haar woede te koelen. We gaan luisteren naar Lu Rispetto van Rosa Balistreri dus.

En dat waren tot slot nog 4 liedjes bewerkt en opgenomen door Chatuzza. De titels kunt u vinden dus op onze website, zoals ik eerder zei. Chatuzza is bij het bestuderen van wetenschappelijke bronnen vooral op zoek geweest naar liederen met een typisch vrouwelijke invalshoek. Als het werk, aan het weefgetouw, op het land of op de wasplaat, maar ook naar thema's als liefde, pijn en hoop. We gaan verder met een lied van Rosa Balistreri en dat heet La Picatura.

En het was Incustani Infedeli van Chiatuzza. En we hebben nog meer van haar, want we gaan verder met Nana di la Guerra. Gezongen dus door Rosa Balistreri.

En met deze Nana di la Guerra, gezongen dus door Rosa Balistreri, zit onze tijd er wat dit programma weer op. Dit programma werd samengesteld door de concertzender door Geert de Vos.

Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders. Welkom. In Discover staan onopgemerkte of vergeten meesterwerkjes centraal. Vandaag van een muzikant waar het de laatste jaren wat stil rond is. De Ier Ron Kavanagh. Hij maakte in de jaren 80 van de vorige eeuw vanuit zijn woonplaats Londen een bliksemcarrière in de Keltische folk. Wino Everts koos zijn cd Homefire uit 1991 als persoonlijk juweeltje uit zijn platenkast. Everts is beroepsfotograaf en bewerkt foto's volgens een bepaald concept tot wat hij l'art photovirage noemt. Hij maakt stokfoto's met grafische technieken, maar is in de folkmuziekwereld vooral bekend als concert- en festivalfotograaf. Als intro op de cd Homefire horen we Kavanagh's meest bekende lied Reconciliation en hier in een uitvoering van de Schot Dick Gaughan.

Over zijn keuze voor de CD Homefire zegt Wino Everts, ik citeer: "Het bijzondere aan die CD is dat hij in één sessie live is opgenomen. De muziek is direct, fel en het spettert. Alle instrumenten komen er goed uit. Dit is muziek met een sociale context. Er is politiek engagement met deels traditionele en deels eigen nummers. Niets eraan is gekunsteld. Geen galmpjes, geen gesleutel, pure schoonheid en eerlijkheid. Ex-Pooks-lid Terry Woods werkt eraan mee, maar voor mij springt Piper Thomas Lynch eruit." Einde citaat. We luisteren naar een eerste gedeelte. De gegevens van de tracks kunt u vinden op concertzender.nl.

Ik kocht de cd direct nadat ik foto's had gemaakt tijdens een interview met Ron Cavanagh in 1991. Dit vertelt Wino Everts over Homefire. Zijn optreden daarvoor was super. Ik bleef die cd thuis draaien. Toen het af- en bewerken van de foto's nog een tijdrovende bezigheid was, draaide dit ding heel wat uren in de cd-speler rond. Als fotograaf een kritische opmerking over de hoes. Cavanagh is toch al niet de knapste. Hij heeft wallen onder de ogen en staat er half weggedogen op. Voor het uiterlijk zou je deze cd niet uitkiezen. Ja, dan denkt u natuurlijk, ja, mag ik het ook zien? Ga naar onze website, dan ziet u die hoes. We luisteren naar het tweede deel van de cd Homefire.

We zijn deze El Mundo gestart met de van oorsprong Griekse gitarist Pavlo Simtikidis uit het Grieks-Macedonische Kastoria. U hoorde twee tracks van zijn album Live in Kastoria. We gaan door naar Italië.

van de Italiaanse zanger en componist Angelo Branduardi uit Genua. Angelo leerde al vanaf zijn 6e viool spelen. En vooral in zijn vroegere werk komt hij over als een minstreel. We gaan verder naar Noord-Spanje.

We draaiden twee tracks van de Spaanse popgroep La Oreja de Van Gogh uit San Sebastián. Met als frontvrouw Leire Martinez maken ze melodieuze Spaanse popliedjes. We gaan verder naar de USA.

U hoorde twee tracks van het album A Beginner's Mind van de Amerikaanse indie-folkmuzikant Sufjan Stevens, samen met singer-songwriter Angelo Di Augustine. Beide lieten zich inspireren door een gevarieerde selectie van films. We gaan door naar Cabo Verde en Turkije.

0: cuore, un voreno de voreno, ne cavorte a starudera.
1: U luisterde naar de Kaapverdiaanse zangeres Niuza met twee tracks van haar album Jar Fogo. Niuza is afkomstig uit Praia, de hoofdstad van Cabo Verde, op het eiland Santiago. Na een eerste optreden in een bekend restaurant werd ze ontdekt. Ze maakt een prachtige mix van morna, rabalo en samba. En daarna hoorde u twee tracks van het album Idee, van de Turkse en inmiddels in Nederland wonende zanger en componist Efkan Sezin. Dan gaan we nu door naar Madagaskar.

U hoorde twee tracks van het debuutalbum van de groep Mikea uit Madagaskar. In 2003 begon zanger-gitarist Theo Rakatovao de band Mikea, een band die geïnspireerd is door de Beko, de authentieke blues uit Zuid-Madagaskar. Voor zover er tijd is, sluiten we deze El Mundo af met muziek van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter en multi-instrumentalist Graham James. De speellijst van dit programma is terug te vinden op concertcenter.nl. Deze El Mundo werd samengesteld door Ab de Haas. Tot een volgende keer.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Folk It. Vandaag het derde en laatste deel over het alternatieve heldenepos. Niet over koningen en keizers, generaals of oorlogshelden, maar over gewone, maar ook bijzondere denkers, doeners en durfals. En over creatievelingen en karakters. Vandaag hebben we inspirerende personages in de religie, naast bevlogen kunstenaars in muziek, theater en beeldende kunst. Er is aandacht voor een sport- en journalistieke held, maar we beginnen met de ontdekkingsreizigers in de breedste zin van het woord. Ray Cooper zette, geïnspireerd door het verslag van solo Noordpoolreiziger Richard Parks, dienstbelevenissen op muziek. Ook John Franklin was een poolreiziger. Met zijn schip de Erebus zocht hij naar een noordwestpassage bij de Noordpool. Hij kwam vast te zitten in het ijs. De complete bemanning overleed aan koude, scheurbuik en honger. U hoort de traditional in een versie van Connie Dover. Een opmerkelijke ontdekker is Caroline Herschel. De oorspronkelijk Duitse verhuisde met haar broer naar Engeland. Ze was een uitstekende sopraan en verzorgde muzieklessen. Als assistent hielp ze broer William Herschel met zijn astronomische waarnemingen. Ze groeide zelfs uit tot een eminente wetenschapper en ontdekte diverse kometen en nevelstelsels. Philip Henry en Hannah Martin bezingen haar. Dit is deel 3 over het alternatieve heldenepos.

De muzikale observatie van Don McLean over Vincent van Gogh werd een wereldhit. We laten u zo een bijzondere live-opname van dit nummer horen. Ellen Taylor is een Britse singer-songwriter die behoorlijk wat nummers componeerde over

0: namen in Antwerpen hangen na een tournee door West-Europa. Adams was altijd herkenbaar dankzij zijn grote onafscheidelijke cowboyhoed en laarzen, zijn grote snor en zijn banjo.
1: Starry, starry night. Paint your palette

We vervolgen met twee nummers van de Amerikaanse singer-songwriter Richard Schindel. Hij studeerde ooit theologie vanwege de mooie verhalen in de Bijbel, die volgens hem een weerslag vormen van gedachten en organisatie van een samenleving. Maar het instituut Kerk wijst hij als atheïst resoluut af. Het weerhoudt hem er niet van om veel thematiek uit de Bijbel in zijn composities te verwerken. Zijn Ballad of Mary Magdalene geeft de relatie weer van Maria Magdalena met Jezus vanuit het oogpunt van de vrouw. Overigens dateert het lied van voor de Da Vinci Code gekte. Het tweede lied is het zeer cryptische Fleur de Lis, verwijzingen naar de maagd Maria, de lelie en daarmee afstammelingen van Maria Magdalena. En fraaie, diffuse aanwijzingen leiden naar de historische figuur Jeanne d'Arc. We besluiten het blok met opnieuw een knap lied van Philip Henry en Hannah Martin. Dit maar over Marie Colvin, bevlogen oorlogsverslaggeefster, die het verslaan van de burgeroorlog in Syrië met haar dood moest bekopen. Het bleef stil aan de andere kant van de lijn.

Het slotakkoord van deze trilogie over inspirerende personages is gegund aan onze eigen Sido Martens. Als vervent hardloper maakte hij een boek over hardlopen. Daar hoorde ook een cd met liedjes bij. Een van die composities vertelt het verhaal van Foekje Dillema, de Friese Daphne Schippers rond 1950. Dillema werd de stoomwals genoemd omdat ze over haar tegenstanders walste. Ze verpletterde records. Haar carrière was kort, want men twijfelde aan haar geslacht. Was zij man of was zij vrouw? Dat laatste blijkt het geval, maar met een sterk verhoogde testosteronwaarde. Ze werd voor het leven geschorst. Dit was Folk It, samengesteld door Marius Roeting. En hopelijk heeft u genoten van deze derde aflevering over het heldenepos.

Dit was de Ethiopische zangeres Gigi. Welkom bij Wereldmineralen. Vandaag een uurtje Afrikaanse grooves. We gaan kriskras door het continent van Egypte tot Zuid-Afrika. Je hoort onder meer Afrikaanse blues van Etran Finatawa en Babacar Traoré, disco beats van de Zuid-Afrikaanse Shaluza Max en hip-hop van de Somalisch-Canadese rapper Kenaan. De volledige speellijst kun je vinden op www.concertzender.nl. Het volgende nummer is van de Congolese Ricardo Lemfo, Suku met een merengue sausje.

Je hoorde Justin Adams en Gilde Camara. Dit is Wereldmineralen met vandaag Afrikaanse grooves. De speellijst kun je vinden in de programmagids op de site van de concertzender. We gaan verder met Tina Riven, met een nummer van hun laatste cd, Aman Iman.

Dat was Kenaan, afkomstig uit Somalië. Deze aflevering van Wereldmineralen werd samengesteld door Annemarie Winkelman. De speellijst staat in de programmagids op de site van de Concertzender. Vragen of reacties kun je mailen naar wereldmineralen@radio6.nl.

0: Ben je tussen de 7 en 15 jaar, klein, snel en behendig? Dan heb je geluk. Want dan kun je nu leren spioneren, onzichtbaar door struikgewas lopen, wapens dragen, mijnen leggen en dorpen plunderen. Word nu als soldaat voor een afwisselende baan vol avontuur en actie.
1: Het klinkt bizar, maar wereldwijd zijn er meer dan 300.000 kindsoldaten. Help daarom War Child de oorlog uit een kindsoldaat te halen. Ga nu naar warchild.nl.
2: Je begint het leven als ieder ander. Je eindigt het leven als ieder ander. Wat daartussenin gebeurt, is wat je er zelf van maakt. Here today, where tomorrow. Fortis. Getting you there.

Welkom bij Folk It. We zijn dit programma begonnen met het duo TTC. Dat zijn Thomas Restoin en Tiené Simouna. Ze speelden beide op chromatisch accordeon. U hoorde Louisette, Les Arcouettes te vinden op hun tweede cd Aux Objets Trouvés uit 2013. De accordeon is een veelgebruikt instrument in de folkmuziek, maar staat helaas niet in een erg hoog aanzien. Er zijn veel varianten, zoals de trekzak, de bandoneon, het chromatische en het diatonische accordeon. Vanavond twee accordeonduo's uit Frankrijk. Duo TTC en Les Éoles. Beide zijn vooral actief in het balfolk-circuit, maar laten op hun cd's horen dat hun muziek ook buiten deze context de moeite waard is. Op de derde cd van het duo TTC, La Valse Aviseur, staat de mazurka Soleil d'Avril met de stem van Annelies Foix en de basklarinet van Jean-Pierre Sarchier. Daarna hoort u het Bretonse Costarwat.

Dat was tot slot Gavotte de l'Enfant et La Petite Fugue van Duo TTC met de stemmen van Sylvie Berger en Annelise Foy. Duo TTC werd opgericht in 2009 door Thomas Restoin en Chiné Simonin. Ze speelt voornamelijk de traditionele balfolkmuziek, maar maakt af en toe uitstapjes naar klassieke muziek, jazz of variété. Het duo maakte tot nu toe 3 cd's. Voordat u kunt luisteren naar het tweede Franse accordeonduo, eerst nog La Valse Aviseur, het titelstuk van de 3e cd van Duo TTC uit 2017. Daarna Max et Wolfgang van Les Eoles. U kunt de volledige speellijst zoals altijd vinden op onze site.

Dat was tot slot Caillou Blanc, afkomstig van de meest recente cd Aborescence van Les Éoles. Les Éoles bestaat uit Amélie Denarier op diatonisch accordeon en Annie Ginot op chromatisch accordeon. Beide hebben een klassieke opleiding gehad en hebben na 2008 4 cd's uitgebracht. Ze zijn zowel actief in de balfolkwereld als in de concertwereld. En net als duo TTC zijn ook invloeden van buiten de traditionele folk hoorbaar in hun muziek. Les Éoles vervolgt dit programma met cello van de cd Urban Rhapsody uit 2015.

Dat was tot slot Les Petits Boniments van de meest recente cd van Les Eoles, Aborescence uit 2018. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Folk It over twee accordeonduo's uit Frankrijk. We sluiten af met het duo waarmee we het programma begonnen, duo TTC. Zij spelen Danse Macabre, Capitaine Flam. Deze Folk It werd samengesteld door Geert de Vos.

Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP-hoes vindt u op www.concertzender.nl. Stand clear of the closing doors, please.

Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP Hoes vindt u op www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Door de Mazen van het Net. Vandaag met muziek van de Amerikaanse klarinettiste, zangeres en componiste Beth Custer. Ze werd in de jaren 90 bekend als lid van het Tribal Dance Quartet Transmission, waar ze met haar spel op de basklarinet weer werk gaf aan de didgeridoo van Stephen Kent. U kunt het maar weten. Ze had toen ook al een obscure carrière achter de rug als lid van het avant-gardistische Club Food Orchestra van een groep Clarinet Thing. En in 1998 scoorde ze een bescheiden trip-hop hit met de groep 80 Mile Beach, waarvan ze dan zelf weer de leidster, de zangeres en de componiste was. Ook schreef ze muziek voor enkele zwijgende film en sindsdien timmert Custer vooral aan de weg met haar eigen ensemble. Straks enkele oudere opnamen daarvan, maar nu eerst enkele stukken van For the Grace of Any Man, een cd die februari dit jaar verscheen. Naast Best Custer zelf op de zang en als zangeres op de piano en de klarinet, hoort u Chris Grady op de trompet, Vicky Grossi op de bas, Jan Jackson op de drums, David James op gitaar en als zanger, Diana Mangano als zangeres en verder zijn er gastrollen voor trombonist Jeff Cressman en gitarist Skate Stone.

tot zover de hele CD For the Grace of Any Man van Beth Custer en haar hele ensemble. Eerder maakte ze met haar ensemble het album Rome, waarvoor zij voor alle stukken de muziek schreef en Octavio Solis de teksten schreef. In deze vroegere bezetting van het Beth Custer ensemble hoort u uiteraard Custer zelf op alle mogelijke klarinetten en als zangeres, en David James op de gitaar, Jan Jackson op de drums, Lisa Mezzacapa op de bas, Graham Connor op de piano en Chris Grady op de trompet.

exotisch begin van deze aflevering van Door de Mazen van het Net. Maar geloof me, het past uitstekend bij de muziek die we vanavond voor u gaan draaien. Dit is Mazen van het Net dus, een programma van Ton Maas. Met vandaag muziek van twee groepen met een passie voor zigeunermuziek. Maar zelf komen ze helemaal niet uit de Roma of de Sinti-gemeenschap. We gaan naar Zweden, want uit Göteborg komen de Göteborg Gajos. Die, zoals de muziek op hun debuutalbum verraadt, met één been in de zigeunerwereld staan. En met het andere in die van de wereld van funk en soul. En dat laatste verklaart ook meteen de ongebruikelijke bezetting van de groep, waarin koperblazers de boventoon voeren. Het komende half uur kunt u luisteren naar een aantal stukken van dit album. De bezetting is als volgt: Rui Erdogan trompet, Otis Sancho op alt en tenorsax, Jonathan Alblom op tuba, Jalmar Lynchkok op slagwerk, en Ferhard Denis Fors op percussie. Hier zijn de Göteborg Gajos.

Ik heb het over Parnje Gatje uit Wageningen. En net als de Göteborg Gatjo's hadden zij een voor zigeunermuziek ongebruikelijke bezetting. Met instrumenten als de Armeense doedoek en de uit de wereld van de tango bekende bandoneon. Het tweede half uur van deze aflevering van Mazen kunt u luisteren naar een aantal stukken van hun laatste album, Po Drom. De bezetting is als volgt. Mark Constance, bandoneon, zang en percussie. Michel Hollanders, gitaar en viool. Gerwin Kusters, saxofoons, klarinet en doedoek. Daar is die. Dan Tuffy, gitaar, contrabas en zang. Michel Bakkers, percussie. En Simon Akkermans, toetsen. Ik neem vast afscheid van u. Hier is Door de Mazen van het Net met Parnagatje.